panga kateli kuluinda osa kangele okolo emolai ozanga kweba yali wayandambo